0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat. En medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025, toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Koestner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zo fel dat UEFA zelfs dreigde met een boycott van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En dan goed over overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als achtste geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de derde plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de derde ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Hoorn den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op tussen Wieringerwerf en den Oever. Dat komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot, nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde. Informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Weinig files op het moment door de zomervakantie, wel twee wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Het komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aasde op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat en medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. File op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7, de afsluitdijk, die is na technische problemen weer open.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025, toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon-winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app. 9 uur. Grand Prix Radio verkeer.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits, maar het begint iets drukker te worden. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. En daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 15 minuten extra door een ongeluk. De A58 richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 25 minuten langer over.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Koestner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zo fel dat UEFA zelfs dreigde met een boycott van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En een goed overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als 8e geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de 3e plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de 3e ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven. Want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot. Nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde, informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de grens door de Duitse politie. Vanaf knooppunt Oud-Dijk betekent dat 5 tot 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Daar beland je in de file tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een update vanuit de NS. Want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. Ervaren trainer reageert ermee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van het Nederlands elftal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie, omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Hij voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Wel benadrukt hij dat er tot op heden geen enkel gesprek heeft plaatsgevonden met de KNVB. En hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de bond momenteel nog geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gevonden. Voor een opvolging van Koeman is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Vertegenwoordigers van de KNVB spraken recent urenlang met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase gold Arne Slot nog als de ideale kandidaat. Nadat hij vrij kwam bij Liverpool, maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue, maar Peter Bos verlengde zijn verbintenis bij PSV en Erik ten Hag tekende een contract bij FC Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van een mondiale eindronde, WK van 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het wereldkampioenschap, terwijl de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Canada Now en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Vianen en Afrit Everdingen. Er liggen nu nog voorwerpen op de weg en daarom zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan keren bij afrit Beest, afrit 14 is dat, en dat kost je ongeveer 10 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want wordt gecontroleerd en daarom sta je vanaf knooppunt Ouddijk 15 minuten in de file. En tot slot een melding vanuit de NS, want door de natuurbranden in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, beleefde een uiterst drukke zomer op de internationale transfermarkt. Hij blikt tevreden terug op de transfers binnen de selectie tot nu toe en deelde ook zijn verwachtingen voor de komende maanden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wist zich tot dusver aardig te versterken met de komst van de aanvallers Marcus Leonardo, Tolu Arokadare, middenvelder Julian Brandt en de verdedigers Caio Henrique en Daley Blind. En daar gaat het niet bij blijven, want ook de komst van doelman Marc-André Ter Stegen bevindt zich in de afrondende fase. Cruijff omschrijft de transferperiode als levendig, intensief ook, waarbij hij openlijk zijn ervaring uitspreekt over het reeds verrichte werk. En hij hoopt de ingeslagen weg door te kunnen trekken. Andere cruciale wijziging binnen de organisatie betreft natuurlijk de aanstelling van de Spaanse hoofdtrainer, Michel. Volgens de technische leiding sluiten de tactische visie en de speelstijl van de trainer naadloos aan bij wat de supporters verwachten. En het past ook binnen het traditionele club-DNA. Praktijk moet uitwijzen of het een goede match is, uiteraard. Doelstellingen voor het komend seizoen zijn inmiddels helder geformuleerd. Cruijff benadrukt dat het neerzetten van sportieve prestaties die zowel de achterban als zijn vader trots maken, de belangrijkste motivatie vormt. En rustige dagen, ja, die behoren voorlopig niet tot de opties, aangezien alles in het werk wordt gesteld om de selectie te creëren die op alle fronten kan meestrijden om de prijzen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Culemborg is een ongeluk gebeurd. De vertraging bedraagt 5 tot 10 minuten. Ook is de afrit dicht, keren kan bij afrit Beest. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten extra. En op de N264 ligt olie op het wegdek. Dat is tussen Volkel en Odiliapil en daarom is de weg dicht. Tot slot nog vanuit de NS. Door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgradeplanning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Door de natuurbrand bij Venray zijn er verschillende dingen aan de hand. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Venray Noord de afrit dicht. Verkeer kan keren bij de volgende afrit. En ook de NS ondervindt last van de natuurbrand. Daardoor rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. De organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 5 tot 10 minuten extra. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar heb je 15 minuten vertraging. Een file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 15 minuten langer over. We sluiten af met een wegafsluiting, de N264 richting Gennep. Daar ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De beachvolleybalsters Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16-overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar, die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee. Terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen. Waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden, beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Twee files door de Duitse grenscontroles. De A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 tot 15 minuten in de file. En op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten oponthoud. Dan nog een wegafsluiting. De N264 Uden-Gennep. Die is dicht tussen Volkel en Odiliapeel door olie op de weg.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompatis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgt direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompatis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 2 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Best-West en Bokstel staat een auto in brand. En hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is hier 25 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want er wordt door de Duitse douane gecontroleerd aan de grens. Vanaf knooppunt Ouddijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Dan een ongeluk net voor de Heijenoordtunnel op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam veroorzaakt 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En dan nog meer Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Aken. Vanaf knooppunt Koenderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Else Praatstrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praatstrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. En met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praatstrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 20 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. De files met meer vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Bokstel een half uur oponthoud. Er staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Knoopend Velpenbroek en Huissen 20 minuten vertraging door een ongeluk.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. De ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van Oranje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie. Omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Van Gaal zelf voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Maar voegt daar snel aan toe dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool. Maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, beleefde een uiterst drukke zomer op de internationale transfermarkt. Hij blikt tevreden terug op de transfers binnen de selectie tot nu toe en deelde ook zijn verwachtingen voor de komende maanden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wist zich tot dusver aardig te versterken met de komst van de aanvallers Marcus Leonardo, Tolu Arokadare, middenvelder Julian Brandt en de verdedigers Caio Henrique en Daley Blind. En daar gaat het niet bij blijven, want ook de komst van doelman Marc-André Ter Stegen bevindt zich in de afrondende fase. Cruijff omschrijft de transferperiode als levendig, intensief ook, waarbij hij openlijk zijn ervaring uitspreekt over het reeds verrichte werk. En hij hoopt de ingeslagen weg door te kunnen trekken. Andere cruciale wijziging binnen de organisatie betreft natuurlijk de aanstelling van de Spaanse hoofdtrainer, Michel. Volgens de technische leiding sluiten de tactische visie en de speelstijl van de trainer naadloos aan bij wat de supporters verwachten. En het past ook binnen het traditionele club-DNA. De praktijk moet uitwijzen of het een goede match is, uiteraard. Doelstellingen voor het komend seizoen zijn inmiddels helder geformuleerd. Cruijff benadrukt dat het neerzetten van sportieve prestaties die zowel de achterban als zijn vader trots maken, de belangrijkste motivatie vormt. En rustige dagen, ja, die behoren voorlopig niet tot de opties, aangezien alles in het werk wordt gesteld om de selectie te creëren die op alle fronten kan meestrijden om de prijzen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar files op de A4, daarna richting Amsterdam voor knooppunt Hoflied, 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 5 minuten op.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgradeplanning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam is de vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad Koog een kwartier. En 57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis 10 minuten oponthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. De organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo, met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succes.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A15 Europort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging 10 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Poort Zeelanden en Goede Reden 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor afrit Hellevoetsluis 5 minuten oponthoud.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De beachvolleybalsters Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16 overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar, die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee. Terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen. Waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden, beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
0: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A4, daarna richting Rotterdam, voor knooppunt Benelux, 5 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Jouren voor Sint-Nicolaasga 5 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad-Koog 5 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompazis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgde direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompazis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort 3 kwartier vertraging. Er ligt rommel op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Else Praatstrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praatstrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. En met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praatstrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat maar één file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden? Daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. De ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van Oranje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie. Omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Van Gaal zelf voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Maar voegt daar snel aan toe dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool. Maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgradeplanning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. De organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

We love speed. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.